0: hebben jullie vandaag eigenlijk al aan God gedacht?
1: Natuurlijk, God. Ik denk altijd aan God.
2: Ik zou niet kunnen leven zonder God.
3: Wat moet je zonder God?
4: Ik ben gek op God.
0: Zeker, zeker. Maar wat hebben jullie gedaan voor God?
1: Ik heb gebeden.
4: Ik heb gezongen.
0: Bidden? Zingen? Doen? Godverdomme!
1: Voor de blinden van Argentinië. $250.
5: Voor de doofstommen van Brazilië. $2000.
6: $10,000.
7: Voor de weduwen en

0: En zeg eens wat, mama.
1: De mongoltjes.
2: Er zijn dingen waarover men niet lacht. $2 miljard per jaar voor alle kreupelen, verminkten, bochels, hongerlijders, werkelozen, voor alle luilakken van dit hele continent.

over wat eigenlijk, ik wil niet zeggen de christenen, maar toch de mensen in het algemeen, tot de verblinding drijft. Om elkaar wederzijds zo ijverig en onder zulke kosten in het verderf te storten, alsof wij geleerden niet allang het bewijs hebben geleverd dat strijd niet noodzakelijk is voor het welzijn der mensheid.

dit moment verkracht mijn meester zijn bezoekster en verwekt bij haar een vrucht. Sommigen onder u zullen zich verbazen over mijn negligentia tegenover deze misdaad tegen de natuur. Maar zij vergissen zich. Erasmus is niet schuldig aan laksheid. Hij heeft lamento pacis geschreven. Hij protesteert. Ik protesteer. Ik protesteer. Maar stil, ik hoor mijn meester.